0: Daarvoor voor ons genoeg om niks te doen.
1: Mensen die zo hun rijbewijs krijgen, mogen dus gewoon de weg op.
0: Ik zag niet aan. Ik zit nooit in Nieuwsburg en ik heb niet meer mijn naam. Ik heb het zeker niet meer. Ik heb het
2: zeker niet meer. Ik heb het zeker niet meer. Ik heb het zeker niet meer.